0: Digital FM Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount kondigde eind februari aan dat het Warner Brothers voor 110 miljard dollar koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Schoenontwerper Jan Jans is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jans ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jans overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwleusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
6: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Leersen, Vilsteun.
7: Samen zijn we
8: RTV4. Dit is Vechtal FM.
9: Vechtal FM.

0: FM Nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Ook in de Verenigde Staten is het WK voetbal inmiddels begonnen. In Los Angeles speelt de VS tegen Paraguay. Bij de Amerikanen staan oud-eredivisie-spelers Dest en Tillman in de basis. De Nederlander Danny Makkely is de scheidsrechter. De wedstrijd is rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app. De vrouw die als inspiratie diende voor het Disney-personage Tinkerbell is overleden. De Amerikaanse Margaret Carey stond begin jaren 50 als 24-jarige model voor het personage in de animatiefilm Peter Pan. Maandenlang werden haar bewegingen, reacties en gebaren gefilmd. Die beelden gebruikten Disney-tekenaars om het bekende groene elfje te animeren. Carey, die opgeleid was als danseres, speelde later in allerlei tv-series die buiten de VS weinig bekendheid kregen. Ook had ze een webshop waarin ze Tinkerbell merchandise verkocht. Margaret Carey was 97 jaar. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Entertainmentbedrijf Paramount kondigde eind februari aan dat het filmstudio Warner Brothers voor $110 miljard koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De overname moet in het najaar definitief zijn afgerond. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Yeah. De nacht van Vechtal.

0: Weet je nog?
1: Radio Neerleuzen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Leersen, Vilsteun.
6: Samen zijn we
7: RTV4. Dit is Vechtal FM.

0: Vechtal FM. Nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren de flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Leersen, Vilsteun.

0: Capital FM Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met de hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was vrijdagochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de andere 2 aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer en waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerin Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. Het andere duel in groep D tussen Turkije en Australië wordt morgenochtend gespeeld. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Vechtal FM. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee, ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer verder naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden gistermiddag dat er aanwijzingen waren dat er nog mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de flat ernaast konden vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen was er opvang geregeld in een hotel. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds niet terugkwamen, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen daar zijn aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Het andere duel in de groep D tussen Turkije en Australië is komende ochtend. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. En het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwleusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
6: Samen zijn we.
0: We veranderen van naam. Vechtal FM wordt RTV4. De naam verandert, wij houden je nog meer op de hoogte van het nieuws in jouw buurt en we draaien de lekkerste muziek voor jouw dag. Je vindt ons nog steeds hier. Wij worden RTV4.

0: Vechtal FM.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Vechtal FM, nieuws.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van de Venezolaanse drugskartel Tren de Agua gedood. Dat zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep aan een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Agua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. Het treinbeveiligingssysteem daar is verouderd en aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden. Dat meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mi noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, de klompsandaal en de rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt wat regen. Maar vooral in de middag schijnt de zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Vechtel FM.
1: Kensington.
2: Why can't we just

0: Vechtal FM.
1: EG ten Kate in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Kate in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
0: Vechtal FM Nieuws.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Vanwege werkzaamheden rijdt het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM.
5: Vechtal FM. Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
4: Vechtal FM.
6: Vechtal FM.
7: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.

0: Vechtal FM.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. Vechtal FM, nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is ermee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. Die E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Drietal was niet teruggekomen na hun tocht om de top van een 4000 meter hoge berg te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere 2 meegesleurd door een touw. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen Woody en de rattan, een schoen van bamboe. Jan Jansen was 85 jaar. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Show.
2: Dit is Vechtal FM.

0: Olivia Dean en So Easy to Fall in Love.
1: Het weekend van Vechtal FM.
0: Yes, yes, een hele goede morgen. Je luistert naar het weekend van Vechtal FM. Goed dat je weer op Vechtal FM hebt afgestemd deze ochtend. En leuk dat je erbij bent. Hey, wat ben je aan het doen? Ben je wel heel nieuwsgierig naar? Stuur het vooral op deze kant op vechtalfm.nl/app. En als je er ook nog even een leuk verzoekje bij doet, draai ik hem zometeen hier voor jou op de radio. En zometeen in excess onderweg met Disappear. Maar eerst deze heerlijke van de Cardigans. Dit is...

INXS Disappear hoorde je hier in het weekend van Vechtal FM. Ik ben heel erg benieuwd wat je aan het doen bent deze zaterdagochtend. Laat het vooral even weten via een berichtje naar de studio. Als je een leuk verzoekje bij je hebt, dan draai ik die ook nog voor je. Even kijken wat Coach al binnenkomt. Jos die is onderweg naar de sportschool. Kevin is druk bezig met boodschappen aan het doen. En dat vind ik wel leuk. Je kan ook gewoon een fotootje mee sturen natuurlijk in WhatsApp. Zo heeft Julia dat ook gedaan. En die stuurt een foto dat ze in ieder geval heel veel papier op tafel heeft liggen. En ze zegt er zelf bij, versiering aan het maken voor haar vader die 60 jaar wordt. Nou, alvast van harte en crea bea succes, zou ik zeggen. En Olivia die gaat vanavond naar een concert van Vrouwtje. Dat is ook leuk hoor. Ik ben de afgelopen week geweest bij de eerste. Die werd in het Goffelpark in Nijmegen. Daar heb je een openluchttheater. En daar had zij haar eerste haar solo-tour gedaan. Ik vond het wel echt heel erg vet hoor. Het is echt, Olivia, veel plezier vanavond. Ga er lekker van genieten. Alhoewel er toen wel op sommige momenten echt mijn bakken uit de lucht kwam zeggen. Ik heb maar goed aangedaan om een poncho mee te nemen. Dus misschien ook wel voor jou vanavond. Dus daarom nu Vrouwtje. Ja,

Vechtel FM. Het is het weekend van Vechtel FM waar je naar luistert. Goed dat je op ons bent afgestemd deze morgen. Zometeen heb ik nog lekkere muziek voor je van Nathan Evans, The Wellerman. En ook Coldplay is onderweg met Ink na deze van Imani. Dit is Don't Be So Shy hier in het weekend van Vechtel FM.

meter. En Dierenopvang Koningen in Bouwbrug houdt morgen een open dag. Tussen 10 en 4 uur kunnen bezoekers dan meekijken bij de opvang en meedoen met leuke activiteiten. Er worden dan ook de plannen voor de nieuwbouw gepresenteerd. En dat is trouwens vandaag, niet morgen. Gaan we kijken naar het weer. Vanavond, het weekend is nog redelijk wisselvallig. Her en der nog een enkele bui. Soms wat zon, het is koel en het wordt uiteindelijk overal zo'n 16 tot 17 graden. En na het weekend, dan wordt het warmer en ook regelmatig meer kans op zon. Situatie dan op de weg. Ik zit even te kijken, maar het is relatief rustig in de regio. Vooral werkzaamheden, maar daar word je dus ter plekke

Michael Bublé and Haven't Met You Yet. En daarvoor naar Jelly Roll, I'm Good. Het is het weekend van Vechtal FM. Zometeen gaan we weer hier lekker muziek dobbelen. Na deze van Imagine Dragons. Dit is Follow You.

0: Trampoline hoorde je hier bij Vechtal FM. En hier in het weekend van Vechtal FM, ja, zeker.
1: De Muziekdobbel.
2: Muziekdobbel.
0: Ik heb hier naast me liggen, het is de groene Vechtal FM dobbelsteen. Er staat nummer 1 tot en met nummer 6 op. En ieder nummer is een genre gekoppeld en een bijpassend track binnen dat genre. Als we gaan dobbelen, gaan we draaien. En ja, als luisteraar mag er een nieuwe opzetten. Nummer 1 is een genre rock, alternatief en gitaar. Op dit moment staat er op Green Day en Basket Case.
1: 2.
0: Nummer 2 is de genre Nederlands product Kraantje Papi en Lil Cranny.
1: 3.
0: Nummer 3 is de genre pop Chain the Girl Dement en Heaven.
1: 4.
0: Nummer 4, Shark Classic Hits, Rick Astley en Never Gonna Give You Up.
1: 5.
0: En nummer 5 is het genre dance, Swedish House Mafia en Don't You Worry Child.
1: 6.
0: En nummer 6, dat is de vrije keuze, want je kan niet altijd nummer 6 gooien. Dat is Kesha en Die Young.
1: De Muziekdobbel.
2: Muziekdobbel.
0: Dus de vraag, waar gaat hij op terechtkomen? Is het 1, 2, 3, 4, 5? Of toch nummer 6? Ik ga gooien in 3, 2, 1. Hoppa, hij stuit er door de studio heen en hij komt helemaal in de gang terecht. En hij komt terecht op...
1: Op welk nummer is de muziekdobbel deze week gevallen?
0: Hij is gevallen op nummer 3, het genre. Toch 3 of is het 5? Ik zit nu te twijfelen. Het is nummer 3 geworden, ja. Daar staat op dit moment op Change Your Crow en Heaven. Maar de vraag is, welke plaat moet ik daarvoor op terugzetten in het genre de pop? Laat het vooral weten via vechtalfm.nl/app. En wie weet komt u zometeen wel hier op de Muziekdobbel bij Vechtal FM.

0: Hero hoorde je bij Vechtel FM en Heaven. Hij stond op nummer 3 op het genre pop op de muziekdobbel. Maar goed, wat is de vraag? De vraag is, wat moet erop terugkomen?
1: De muziekdobbel.
2: Muziekdobbel.
0: En Gert kwam met wel een hele leuke, deze van Miss Montreal. I am falling in love with you anyway. Just a Flirt staat bij deze dus op nummer 3 op de muziekdobbel. Wordt de komende vrijdag wel gedobbeld rond 3:15 in Studio Paard. Of anders vrijdag of zaterdag gewoon weer om 11:15 hier

0: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV 4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun. Samen.

0: Vechtal FM.
1: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
2: Schat, volgende week hebben we feest. En wie hebt nog niks kloor? Geen tent, geen tovels, geen catering?
3: Dan bel je toch Twente Verhuur?
2: Doet hij dat ook dan?
3: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
2: En dan zit wij straks met afwas.
3: Zelfs dat doen ze voor je.
2: Goh, lekker hoor.
3: Van Twenteverhuur.nl.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
3: Nee joh, Twente regelt alles.
2: Wow, daar kan ik wel aan wennen.
3: Twenteverhuur.nl.
0: Vechtal FM Nieuws.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In wijk bij Duurstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. Rond middernacht werd de ME ingezet en er zijn 7 mensen opgepakt. Eerder deze maand waren er ook al ongeregeldheden. De noodopvang in een sportcentrum in wijk bij Duurstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Dat verliep gisteravond vreedzaam, totdat er volgens de politie groepen relschoppers verschenen. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Het is de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Het weer, veel zon vandaag. Veel bewolking vandaag bedoel ik. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook wel de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Lekker hoor, op zaterdag hoor je zaterdag, typisch weer, van Bluff. Een hele goede morgen. Leuk dat je je radio weer afgestemd hier op het weekend van Vechtel FM.
1: Het weekend van Vechtel FM.
0: Hallo, hallo. Tot en met 12 uur ben ik gezellig bij je. Ik heb lekkere muziek voor je. S10 en Oscar en de Wolf onderweg. Ook nog MKTO en Classic. En we gaan zometeen weer gezellig meezingen hier bij Vechtel FM. Als dat geen feest wordt, dan weet ik het ook niet. Dus hou je radio hier lekker aan.

0: safe and sound. Oscar and the Wolf, Estine, en je hoorde Safe and Sound.
1: Hey, where's the drum?
0: Een hele goedemorgen. Het is het weekend van Vechtal FM. Zometeen Charlie Puth voor je met Reply to This. Na deze heerlijke classic van

Charlie Poets en Reply to This hoor je hier bij Vechtal FM. Je kan iedere werkdag tussen 12 en 2 lekker meezingen bij Vechtal FM. Ons motto is niet voor niks. Zing mee van 12 tot 2 met het Vechtal FM meezingmenu. En het weekend doen we dat eigenlijk dus niet. Wat eigenlijk best wel jammer is. Maar we kunnen nu wel gewoon even lekker meezingen met een lekkere meezingbare plaat. Hoe goed kan je dat wel niet missen? Dus daarom dacht ik, deze heb ik ook al lang niet meer gehoord. Maar wel echt gewoon een hele goede meezinger. Waarvan je denkt van, oh ja, die ken ik ook nog. Deze van Monique Smit hoor je nu hier in het weekend van Vechtal FM met Blijf je vanavond. Ja.

0: Ed Sheeran en Azi Sam hoorde je hier bij Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Streeknieuws.
0: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtal. Bij een zwaar ongeluk bij Aandorp gisteren op de N36 is één persoon om het leven gekomen. Een tweede persoon raakte zwaar gewond. Een auto en een touringcar botsten daar op elkaar, waarna de auto in de brand vloog. De N36 was toen tijdelijk afgesloten voor het verkeer en werd ter plekke omgeleid. Tourclub Dalfse organiseert dit jaar toch nog de Dalfse Fiets Driedaagse op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 juni. Iedere avond is er dan kunnen de fietsers tussen 6 en 6:15 starten en dan kiezen uit twee routes van 15 of 30 kilometer. En Dierenopvang Koningen houdt vandaag een open dag in Balkbrug. Van 11 uur tot en met 4 uur kunnen bezoekers de opvang bekijken en er meedoen aan activiteiten. Ook worden de plannen van de nieuwbouw gepresenteerd. Gaan we kijken naar het weer. Vandaag volgen er nog enkele buien, maar het is wel wisselvallig, ook af en toe nog wel ruimte voor de zon. Dat is het hele weekend zo, ook morgen. En na het weekend lijkt het dan iets warmer te worden met ook regelmatig wat meer zon. Situatie dan

Snelle Hoddy hier. Bij het weekend van RTV Vechtal FM. Met Laat het licht aan, prachtig nummer hoor. Geschreven voor een documentaire over Alzheimer. Ja, het is echt wel prachtig om te zien. Of te horen dit nummer. Je hoort hem hier in het weekend van Vechtal FM. Zometeen Antoon en Paul Sinha met Bootje naar deze van AGR. Dit is Yes.

0: Antoon, Paul Sena, je hoort het bootje hier bij Vechtal FM.
1: Het weekend van Vechtal FM.
0: In het weekend van Vechtal FM maakt het 11:55. Zometeen gaat het weekend van Vechtal FM gewoon lekker verder. Andries is hier zometeen voor je, dus hou je radio gewoon lekker aan. Met onder andere muziek van Green Day, Coldplay, De Bouza en David Guetta en Babe Rexha. Dus als dat geen feest wordt, dan weet ik het ook niet. Dus hou je radio gewoon lekker hier.

Kwam met deze heerlijke Fireflies in de, ja, de mix die is gemaakt door Lumix. Je kent hem wel, het origineel van All City, maar dit is wel echt de lekkerste hoor. Ik hoor hem nu hier als lekkere weekendram. Ik wens je goed weekend en veel plezier.

0: Dagoer. Kusjes naar Rick.
1: Vechtal FM. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com, de full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
1: Vechtal FM. Nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De naam van Donald Trump is verwijderd van het Kennedy Center in Washington. De raad van bestuur van het culturele centrum die door Trump was aangesteld liet de letters begin vorig jaar boven de naam van John F. Kennedy zetten. En een rechter bepaalde eind mei dat dat onwettig was en dat de letters dus van de gevel moesten. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn nabijgelegen stranden zoals Bondi Beach gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië meerdere haaiaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen omgekomen. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. NS zet daarom bussen in. De Amerikaanse regering heeft AI-bedrijf Anthropic opgedragen 2 krachtige AI-modellen te blokkeren voor iedereen buiten de VS. Het gaat onder meer om AI-model Mythos, dat wordt gezien als superhacker. Gevreesd wordt dat de techniek misbruikt kan worden voor cyberaanvallen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag wordt het wat droger en het wordt dan 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het weekend van Vechtal FM met...

0: Green Day hoorde je met When I Come Around. Een hele goede middag. Je luistert naar het weekend van Vechtal FM.
1: Het weekend van Vechtal FM.
2: Met Andries.
0: Yes, gezellig dat je er weer bij bent deze middag. We mogen de zaterdagmiddag weer af gaan trappen. We mogen het weekend weer gaan inluiden. En dat doen we met een heleboel lekkere platen. Daar heb ik zelf heel veel zin in. En ik hoop jij ook. Ik heb geprobeerd een zo mooi mogelijke playlist voor je samen te stellen. Die ga je hier zo meteen allemaal horen. Ik heb ook erg veel zin om alvast een beetje toe te leven naar volgend weekend. Want volgend weekend is het grote Pinkpop Festival. Daar wil ik alvast wel een beetje naartoe leven. Er staan een hoop mooie artiesten op de line-up die we al eventjes deze week mee kunnen nemen. Lijkt mij zo. En misschien dat er nog wel een nummer bij moet die jij zelf heel graag wil horen. Stuur dan vooral een appje. Misschien dat we hem er nog tussen kunnen fietsen. We gaan hem gewoon snel aftrappen. Ik heb zometeen de Bauza voor je met Magnetic. Maar eerst is dit cool.

Bibi Rexha en David Guetta met I'm Good, hoorde je. Je luistert naar het weekend van Vechtdal FM. Ik schrok een beetje toen ik deze importeerde en zag dat het jaar alweer 2022 is. De track is al gewoon alweer 4 jaar oud. Ja, de tijd kan snel gaan, blijkbaar weer. Ja, toen die uitkwam, kon je er nergens omheen. Het is natuurlijk ook gewoon een leuke take op een heel bekend nummer. I'm Blue van Eiffel 65. En hij is gewoon best goed gelukt. Ook al is het een remix, ik vind het nog steeds een erg leuke plaat. Ook de nieuwe van Bibi Rexha trouwens. New Religion, samen met Faithless. En haar take op de klassieker van Faithless, Insomnia. Ook echt een super goed gelukte plaat. Ik heb de laatste tijd, afgelopen jaren zijn er best wat dance tracks geweest. Waar ik een beetje, een beetje een makkelijk hergebruikte oude melodieën telkens in terugkwamen. Van oude succesvolle nummers. Of remixes van bekende nummers die dan een klein dance house hadden gegeven. Maar die vond ik dan allemaal net niet zo heel origineel of heel denderend. Dat verveelde me op een gegeven moment echt een beetje. Maar ja, op een of andere manier, Bibi Rexha straks. Het gaat gewoon telkens wel goed. Ik zal nog even een klein stukje van die nieuwe samen met Faithless erbij pakken. Die heb ik hier ook wel staan. Even kijken. Dat is deze voor, mocht je hem nog niet gehoord hebben.

toen ik hem voor het eerst hoorde, toen begon hij, toen dacht ik, oh nee, iemand heeft Insomnia, een van de beste melodieën, weer gepakt voor zo'n goedkope remake. Maar deze, die werkt wel gewoon erg lekker hoor. Hij klapt er lekker overheen. Nou ja, Bebe Rexha, ik ben gewoon weer fan van de nieuwe track. Die ga je ook zeker nog wel vaker horen. Gisteren in Tangled It's Friday is hij ook al voorbij gekomen. En hij verdwijnt nog zeker niet uit mijn playlist. Maar dan zag ik laatst ook een filmpje. Die zag ik gisteravond toen ik even aan het doomscrollen was. En dat was dan van het origineel van deze plaat. Van Faithless, van Insomnia. Ik weet niet welk festival het was waar de beelden van waren. Maar het was volgens mij ergens eind 90's dat ze Insomnia live speelden. En het publiek dat ging echt compleet uit zijn plaat. Ja, het is ook gewoon nog steeds 30 jaar later inmiddels echt een fantastische plaat. Dus weet je, laten we die van Bebe Rexha, die gaat de komende tijd nog heel vaak komen. En die hebben we net gedraaid. Laten we dan nou even het origineel draaien van Faithless. Dit is Insomnia. Je luistert naar het weekend van Vechtel FM.

De Arctic Monkeys hoorde je met Are You Mine. Die kwam als verzoekje nog binnen van Laura op de app. Of wij nog eentje van de Arctic Monkeys hadden liggen. Nou, dat hadden we wel. Dus bij deze Are You Mine, ik hoop dat die in de smaak viel. Als je er zelf nog eentje wil horen, laat het weten. Hè. Dan wellicht dat we hem er nog tussen kunnen drukken. Stuur een appje, dan komt dat helemaal goed. Zometeen heb ik 21 Pilots voor je op het programma staan. En Bruno Mars komt er zo ook nog aan. Maar eentje die ik laatst in mijn playlist terugvond, die ik alweer een hele tijd niet had gehoord, is een nummer alweer uit 2007. Voor mijn gevoel nog steeds niet zo heel erg ver weg. Maar ja, toch alweer bijna 20 jaar geleden. Oh, wat doet dat pijn, zeg. Maar goed, 2007 kwam deze ongelofelijke banger uit die ik veel te lang niet heb gedraaid. Ik vind hem perfect voor een zaterdag. Dit is Cry For You van September.

De jeugd van tegenwoordig hoorde je met Sterrenstof. En dat is misschien nog een leuke tip voor je als je wat zoekt om te doen dit weekend. Zelf ga ik dit weekend denk ik lekker energie sparen voor volgende week Pinkpop. Dan ben ik niet hier, maar dan ben ik in Landgraaf en daar ga ik ontzettend van genieten. Maar mocht je dit weekend nou nog niks gepland hebben staan en toch denken, oh, ik wil wel wat gaan doen. Misschien nog even ergens een optreden meepakken. En ik wil er niet al te ver voor rijden. Nou, als je bereid bent ietsjes naar het noorden te rijden, een klein stukje Drenthe in, naar Emmen toe. Daar is dit weekend Hello Festival, zag ik. Daar ben ik nog nooit geweest, maar ik zag het toevallig voorbij komen. En ik heb wel even getwijfeld om te gaan, want eerlijk, de line-up is best wel interessant. Er staan een aantal leuke namen tussen. Onder andere DJ's als Paul Elstak, The One and Only, en La Fuente. Een George Baker komt er te staan. En de mainstage, die heeft gewoon vier best wel serieuze namen. Waarvan onder andere de jeugd van tegenwoordig, die we zojuist hoorden. Bente kan je er vanmiddag verwachten. Roxette komt op het hoofdpodium, ook super vet. En Foreigner gaat hem afsluiten. Dus echt wel een paar heel vette namen. Ik denk dat je daar nog best wel eens het goed naar je zin kan hebben. Als ik de timetable moet geloven, dan gaat het zometeen beginnen. Om 1 uur staat de eerste act. Maar dat is dan nog op een van de kleinere stages. Als je de grote namen wil zien, dan ben je nog ruim op tijd. Dus nou ja, wellicht een tip. Ik zeg maar. Ik ben dan ook wel een beetje geïnspireerd. Ik heb er wel zin in eentje van Foreigner. Dit is Cold as Ice.

0: Pechtal FM.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
4: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
5: Glazen was er nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
0: Pechtal FM. Nieuws.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is nog de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand gevonden. Over de oorzaak van de explosie is ook nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk Bedierstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. De ME heeft ingegrepen en er zijn 7 mensen opgepakt. De noodopvang in een sportcentrum in wijk Bedierstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag is het dan droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen ook op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Pechtal FM. Yeah. Het weekend van Pechtal FM met

0: Paramore hoorde je met Hard Times.
1: Het weekend van Vechtal FM.
2: Met Andries.
0: Jazeker, en we zijn er nog een heel uur tot aan 2 uur. De lekkerste start van je weekend. Ik heb nog een heleboel lekkere nummers klaarstaan. We gaan zo meteen ook naar de enige echte weekendrammer toe. Dan gaan we nog even een lekkere nieuwe danceplaat uitzoeken. Ik heb er nog geen, dus misschien dat je nog een suggestie aan me kan geven. Ik zal zo meteen nog even door de releases heen gaan scrollen. Maar ik heb nog niet helemaal kunnen kiezen. Ja, en ook wil ik eventjes vooruit gaan blikken op dat mooie festival wat volgende week plaats gaat vinden. Helemaal in het zuiden van het land. In het prachtige Landgraaf. Ja, daar ga ik een heleboel mooie verhalen van mee terugnemen. Maar laten we alvast even een klein beetje vooruitblikken. Met onder andere Direct. Dit is Won't Fall.

21 Pilots hoorde je met Stressed Out. Hier in het weekend van Vechtdal FM. En ja, ik kan mijn mond er niet over houden. Het is bijna tijd voor Pinkpop. En 21 Pilots is een van de headliners. Ik heb daar echt ongelooflijk veel zin in. Dat moet wel echt een grote highlight van het weekend gaan worden. Ik heb ze nu 2 keer live mogen zien. 1 keer met hun solo show vorig jaar in de Ziggo Dome. Dat was echt helemaal fantastisch. Die jongens die maken er echt een heel circus van. Het is ja, alle nummers die je kent en lekker mee kan schreeuwen. Met een heleboel spektakel eromheen. Met crowdsurfen en in 1 keer de zanger die op de bovenste ring van de Ziggo Dome staat. Terwijl je eerst dacht dat hij nog op het podium stond. En ontzettend veel vuurwerk en vlammenwerpers en weet ik veel wat allemaal. Nou, dat deden ze ook al toen ik ze daarvoor zag bij Pinkpop. Toen waren ze gewoon in het dagprogramma. Toen was het al precies hetzelfde. Ook klimmen in het podium en van alles eromheen. Dus ja, ik ben erg benieuwd hoe dat dit jaar gaat worden. Nu zij een van de hekkensluiters zijn. Daar heb ik ongelooflijk veel zin in. En oké, ik zal er nog eentje. Dan hou ik er echt even over op. Maar ik ben ook heel blij dat ik voor het eerst de Foo Fighters ga zien. Het was een paar jaar geleden even de twijfel van

bleek dat hij een andere relatie had dan met zijn vrouw. Nou, er werd een beetje een ongemakkelijk verhaal en de band die was eventjes gestopt. Maar goed, gelukkig zijn ze weer terug. Ja, gaan we gewoon de Foo Fighters live zien op TikTok. Dat was echt de laatste. Ik hou er over op. En we gaan gewoon lekker naar de muziek toe. Dit zijn de Foo Fighters met Learn to Fly.

Taylor Swift hoorde je. Met natuurlijk The Fate of Ophelia. En daarvoor hoorde je Rudimental en John Newman met Feel the Love. Nog hier in het weekend van Vechtdal FM. Er kwam ondertussen nog een appje binnen. Die kwam van Ronald af. En die vroeg of we nog even een lekkere meezinger konden draaien. En dan had hij het ook nog over een hele specifieke meezinger. Namelijk eentje van een artiest waarvan zijn naam begint met een B en eindigt in Illy Joel. En dan eentje met een liedje over iemand die heel goed piano kan spelen. Ik denk dat ik wel weet welke daarmee bedoeld wordt. Dus bij deze is dit Billy Joel met Piano Man.

0: Dua Lipa hoorde je met Physical. En Let's Get Physical is ook exact wat we nu gaan doen.
1: Weekend Rammer.
0: Het is namelijk tijd voor de Weekend Rammer. En dan verbeter ik mezelf direct even. Het is weer de Weekend Rammers geworden. Want in de Weekend Rammer, daar behandelen wij altijd een lekkere danceplaat. En er was weer te veel leuks uitgekomen deze week om er maar eentje te...

heet Runaway en zat gisteren bij de New Music Friday releases. We beginnen met een andere kant van het genre, namelijk Cascade. Oké, ligt ook niet heel erg verder er vandaan, maar toch een leuke voor de afwisseling. Cascade samen met een artiest genaamd Bunt, die kende ik nog niet. Dat was een nieuwe voor mij, maar hij valt goed in de smaak. Dus wellicht dat daar meer van gaat komen. Daar gaan we in ieder geval mee starten. Dit zijn Cascade en Bunt met Comes Back Around.

Giuseppe Taviani en Discosis hoorde je met Run Away. Oh, wat een fantastische banger is dat, zeg. Ik denk dat die ook nog wel eventjes in mijn afspeellijst gaat blijven. En daarvoor dus de nieuwe van Cascade, Comes Back Around, waren de weekendrammers van deze week. Dan heb ik over 2 weken, ben ik heel benieuwd welke nieuwe ik voor je mee kan nemen. Maar laten we nu eventjes een klein stapje terug doen. Ik zeg niet helemaal, maar een klein stapje. Laten we even een lekkere vibe creëren met Mojo. Dit is Lady.

hier in het weekend van Pechdal FM. En daarmee zit mijn tijd er voor vandaag ook alweer zo'n beetje op. Het is bijna 2 uur. Dat betekent dat ik hem ga afronden. Maar ik wil je wel heel erg bedanken dat je erbij was. Het was weer gezellig. Ik hoop dat ik je zaterdag goed in heb kunnen luiden. Volgende week op dit tijdstip is de one and only Douwe Smits weer. En over 2 weken dan neem ik dit tijdslot weer voor mij. Ik heb er voor nu nog eentje om mee af te sluiten. En dat is er eentje waar ik ook maar geen genoeg van kan krijgen. Het is de nieuwe van Nothing But Thieves met Evolution. Ik draai die nog voor je en dan wens ik je een heel fijn weekend. Tot de volgende. Salut!

0: Digital FM. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! Vechtal FM Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht ontplofte, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden aan de gang. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij een sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand meer gevonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al terug naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer, dat op de step reed, overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn de stranden, zoals Bondi Beach, voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. Bij een controle van meerdere instanties bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen snus tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan in een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer tot slot. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt ook een bui. Vanmiddag wordt het iets droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Vechtal FM.

0: van Vechtdal FM.
1: Kensington.
0: En dit is nieuw.
2: Hoi, Aniek hier. En dit is mijn nieuwe single Let It Out op Vechtdal FM.
0: Vechtdal FM. Bye.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwleusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Leersen, Vilsteun.
6: Samen zijn we
7: Vechtal FM.

0: Vechtal FM. Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. Het is onduidelijk of zij vandaag naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schep snoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Tennister Barbara Krejcikova heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het vrouwen-enkelspel op het tennistoernooi van Rosmalen. De 30-jarige Tsjechische won de halve finale in 2 sets van de Poolse Magda Linette. Krejcikova schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Haar tegenstander wordt later vandaag bekend. De finale van de Libema Open wordt morgen gespeeld. Het weer, af en toe zon met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Neerleuzen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Veelsteun.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij een ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. En het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Het gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dit niet. Nederland is de nummer 1 van de wereld en won ook de vorige 31 duels tegen Ierland. De Nederlandse vrouwen spelen morgen nog een keer tegen de Ieren. Het weer, af en toe zon, met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

0: Vechtal FM. Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch een zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemden 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM.
5: Vechtal FM. Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
4: Vechtal FM.
6: Vechtal FM.
3: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren.

0: Vechtal FM.
1: EG ten Kate in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Kate in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
2: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kate.nl. Kalshoverdalsen.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
0: Vechtal FM. Nieuws.
5: Casper Meijer met het NOS Journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. De VVD roept de vakbonden op om mee te denken en niet de economische groei en vooruitgang tegen te werken. Dat zei de partijleider Jesselgus en fractievoorzitter Brekelmans op het VVD-partijcongres in Den Haag. Hun toespraken gingen voor een belangrijk deel over de economie. Brekelmans zei zich zorgen te maken over de signalen die hij krijgt als hij bedrijven bezoekt, dat ze niet meer willen investeren in Nederland en overwegen te vertrekken. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen dagen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, dus een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn, echte mannen huilen niet, maar zien me leeg zijn.

0: Zometeen na het nieuws begint de Vechtal FM Rock Night. Blijf luisteren voor Route 728 en Rock Tracks.
1: Vechtal FM.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Vechtal FM. Nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. De finale van het tennistoernooi in Rosmalen bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. Krejcikova schreef eerder al in Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt het finale in Rosmalen de eerste finale van een WTA-toernooi. Bij de mannen heeft de Australiër Alex de Minaur zich geplaatst voor de finale. De andere finalist wordt later bekend. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. Yeah. Route 728.
4: Vechtal FM.
5: De zaterdagavond 7 uur. Dit is Route 728.
6: Vanavond met Davy Mulder.

0: Route 728. Vanavond tussen 7 en 8. Met Davy Mulder.
1: Die is ook echt heel erg lang geleden.
2: Nog even uit de kast gehaald.
1: Hey, hartelijk welkom iedereen. Van 7 tot 8 is het Route 728 hier bij Vechtal FM. Maar we gaan een beetje fuseren, toch? RTV 4, Vechtal FM.
2: Vanaf juli is het RTV 4 en Vechtal FM, Omroep Noos en de Omroep van Hardenberg. Vroom Zoop bedoel ik.
1: Vroom Zoop. Die gaan allemaal samen onder RTV 4.
2: Ja.
1: En dat betekent dat er ook wat ging veranderen in de programmering. Het is een beetje een gek verhaal, jongens. Maar het is niet anders. Kijk, wij zijn natuurlijk Route 728. En dat zijn we al bijna 20 jaar. En dat komt omdat we van 7 tot 8 geprogrammeerd staan. Maar we gaan vanaf 1 juli gaan we naar 5 uur. Dus we gaan op zaterdag van 5 tot 6 gaan wij eigenlijk radiootje spelen. Maar we blijven Route 728 heten.
2: Ja, daarom uit nostalgie natuurlijk. die naam toen bedacht toen de Vechtal FM Rock Night begon eigenlijk. En het programma wat daarvoor zat. Gospelprogramma stopte toen. En 20 jaar geleden bijna.
1: Ja.
2: Kreeg de mogelijkheid om dat uurtje erbij te pakken. En toen Route 728 begonnen. Dus we gaan vanavond een beetje terugblikken. Dus leuk dat Davy weer in de studio is trouwens. We horen af en toe nog voorbij komen in herhaling van Route 728 Goes Live. En vanavond ben je er echt weer. Dus,
1: dan ben ik er ook weer. Ja, in de tussentijd is natuurlijk heel erg veel gebeurd. We hebben kinderen gekregen en dat soort dingen. Nou goed, maar ze zijn zo langzamerhand op de leeftijd dat ze pas na 8 uur naar bed hoeven. Dus ik kan hier lekker weer eens een keer live bij jou zijn, Arnold.
2: Ja, geweldig. En dan laten we maar van start gaan, want het is een volle uurtje eigenlijk.
1: We hebben een heleboel dingen hebben we samengesteld, hè?
2: Ja, fragmentjes van de afgelopen jaren, van alles wat.
1: Ja, dingen met Erwin Nijhoff, Money hebben we. We hebben nog Beck, een nummertje van Beck ertussendoor. Maar ook wat opnames en ook, dat is ook wel heel erg leuk, van de New Low komt er ook nog een nummer voorbij. Dat is ook wel heel erg 20 jaar terug.
2: Inderdaad.
1: Ja, en natuurlijk wat de openingspresentaties, we hebben zelfs nog een interview gedaan met Bob Fosco. En dat is gewoon leuk om bij stil te staan. Bij Stone Rock Festival. Dat is ook lang terug. Dus we gaan heel veel leuk zien. Maar we gaan nu eerst eventjes luisteren naar ook een mooie aankondiging van nummer Masters of War bij Bob Dylan. We gaan luisteren naar hoe Erwin zijn eerste show van Route 728 opende. Erwin Nijhoff.
3: Afgelopen weekend heb ik met Mick Taylor gespeeld. Die onder andere met de Rolling Stones van 69 tot 74 op plaat meegespeeld heeft. En hij vroeg mij, hij zegt, Erwin, wat wil je zingen? Ik zeg, nou god, ja, optie in Engels dan, maar want plat kan er nog niet. Maar hij gaf aan dat hij Masters of War vond hij een mooi nummer van Bob Dylan. En toen kende ik hem nog niet. Afgelopen weekend, een bluesfestival in Ochten hebben we samen opgetreden. Maar inmiddels ken ik het nummer wel. Een geweldig nummer over. Ja, het is nog steeds actueel. The Masters of War. Ik bedoel, de presidenten die voor menigeen besluit oorlogen te starten, zeg maar. Het enige wat we kunnen doen is stemmen. En voor de rest lijkt wel dat je op een gegeven moment weinig invloed hebt als de gewone burger. En daar gaat het volgende nummer over. Bob Dylan, The Masters of War.
4: Come you masters of war. Here that build the big guns,

0: Ja, Bob Dylan met The Masters of War.
1: Ja, dat was helemaal...
2: Erwin Nijhoff. Ja. Dat was de eerste aan- en afkondiging van Erwin Nijhoff toen hij ook bij Roots F8 ging presenteren. Want hij was net iets eerder aan het presenteren volgens mij met Roots F8 dan ik. Want ik zat in maart 2007...
1: Ja, een man idee had eerder twee uitzendingen te doen. Dat was toen in de studio bij het gemeentehuis, het oude gemeentehuis. En er werd toen een ander verbouwd. Er zaten in een geïmproviseerde studio in de gang, geloof ik, daar. Dus, maar het was wel heel gezellig. Dus, en het heeft Manny op 2 december 2006 zijn eerste Roots F8 gedaan. Dus
2: even luisteren.
1: Een klein terugblik.
2: Yes.
3: Roots 728, vanavond met Manny van Oosten, wel bekend van To Elysium, Blackout, Van East en Infernorama. Manny van Oosten, vanavond om 7 uur in Roots 728.
4: En goedenavond, hier is hij dan, Manny van Oosten, achter het lulijzer. Ik heb net Just a Little Bit of Peace in mijn hart laten draaien van de Golden Earring. Dat vond ik wel. Earrings, sorry. 1969 of niet, hè? Zoiets. Arnold knikte instemmend. Was een van de beste popsongs, volgens mij. Het volgende nummer is van Frans Krassenburg. Dat is de oude zanger van de Golden Earring. Het is een beetje gedateerd. Maar hier komt die Golden Earrings. Frans.
1: Ja, dat was het begin van dat nummer dan. Dus we gaan gauw door met 3 maart 2007. Want toen kwam voor het eerst in de
2: toen
1: studio.
2: Toen was ik. Toen mocht ik. Oh, wat is het zweten. Want jij vroeg mij, want het is wel grappig om even te vertellen. Ik had toen het Rockcafé in Balkbrug. Met een café, hè. Ja. En er was toen nog een heel groot disco-complex, zeg maar. Een zalencomplex. En ik deed dan het Rockcafé. En Arnold was daar eigenlijk een vaste gast. Die zei op
1: ik zat altijd aan de bar bij Davy.
2: Ja, inderdaad. Ik zei, goh joh, Davy, je draait leuke plaatjes. Zou je dat eens voor de radio willen doen?
1: Ja.
2: Nou, en daar was en dit dus de eerste keer dat ik dat deed, eigenlijk. Hè?
1: Ja, 3 maart 2007.
2: Ja, welkom bij Roots 728. Mijn naam is Davy Mulder en ik wil je vandaag meenemen naar een wereld vol blues, rock and roll. Dit was Rush met YYZ. Nou, die band die bestaat is al 30 jaar lang. Echt langer dan dat ik leef dus. En dit was een instrumentaal nummer. Echt super gaaf. Die bassist die wordt door vele bekende muzikanten gewoon gezien als een van de allerbeste bassisten. Echt een voorbeeld bijvoorbeeld voor Primus. Nou, de zanger van Propane die is er ook helemaal wijs van. Heb ik geïnterviewd natuurlijk. Ja, eventjes lekker paaien natuurlijk. Helemaal geweldig. Nou, wat ik jou eigenlijk allemaal wil gaan bieden vanavond is geen death metal, geen metal, waar jullie mij waarschijnlijk allemaal wel een beetje van kennen. Wil je dat horen? Nou, blijf gewoon even lekker zitten en luisteren. En luister dan van 8 tot 11 naar Rock Tracks. En natuurlijk na 11 uur, kom dan gewoon lekker naar het podium. Drink nog eventjes een biertje met mij. Maar tot die tijd, even lekker luisteren naar mij. Ik heb nu een nummer voor jou. Back met Loser.
1: We hebben zo meteen een andere track van Beck. Een nummer wat je destijds ook vaak gebruikt als achtergrondmuziekje. Ja. Eerst nog een fragmentje van ietsje later, hetzelfde jaar. En dan, toen was je samen met Manny voor het eerst. Dat jullie samen het programma presenteerden. 26 mei 2007.
2: Was het met de opening dat je die motorgeluiden hoorde?
1: Ja, ik heb het nog even bijgezocht. ik zal nog even... Wacht even hoor. Ik heb die jingle... van Davy er al. Ja,
2: dat was een verhaal. Ja, Manny en wat Dirk. Ze bedacht hadden. Oh. Nou, je hoort hem wel.
5: Ja. Hey, Manny, is Davy er al?
4: Nee.
5: Het is 7 uur geweest.
4: Waar blijft ze dan?
5: Weet ik niet. Heb jij haar gezien?
4: We zitten aan de overkant zeker bij het zwarte peert. Witte peert.
5: Oh, wacht even.
4: Rode peert.
5: Ik wil wel een motor komen nu.
4: Ja, daar is ze.
1: Jawel. Gaan we even luisteren naar dat fragmentje.
4: Grandfather Railroad met Mark Fiala.
2: Ja, dat was wel funky.
4: Vroeger danste ik op die plaat in Die Attic, ken je dat nog? Knikt iemand instemmend.
6: Die Attic.
4: Ja, was een jeugdhuis hier in Nieuw-Leus. Daar gingen wij als Zwolle Neon, mochten we daar komen. Nergens anders, alleen daar zo.
6: Alleen daar.
4: Volgende nummer, wat krijgen we?
6: Ja, want we gaan afsluiten. Hè? Nee, want dit is geen nummer van mij. Want we gaan afsluiten. Want het laatste nummer komt straks in. Want we hebben niet meer zo lang. Volgens mij hebben wij niet meer zo lang, hè? Ik ga eventjes kijken naar de programmeur. Ja.
4: Dimmy Ballgear.
6: Dit was het weer, hè?
4: Perfection.
6: Mag ik je bedanken?
4: Ik jou ook.
6: Ja, oké.
4: Doen we dan een keer vaker, Maart.
6: Is goed, gaan we zeker doen.
4: Doei.
6: Weer luisteren.

0: Honey Gold. Volgens mij Guilty Pleasure van een tijdje geleden.
1: Is dat zo? Was dat een Guilty Pleasure?
0: Ik heb hem uit de playlist van je gehaald van destijds.
1: Ja, je bent gewoon door alle oude playlists van mij gegaan om een paar dingetjes erbij te zetten.
0: Ja, zoet, ja.
1: Nou ja, Beck is natuurlijk wel een hele bijzondere muzikant. Hij maakt behoorlijk goede alternatieve muziek en hij doet nog steeds wel heel veel. Ja. Hij is trouwens helemaal richting de EDM gegaan. Is niet zo heel veel rock meer aan af te luisteren. Luistert. Maar dat maakt niet zoveel uit.
0: Een keer opzoeken.
1: Ja, het is een hele bijzondere uitzending eigenlijk. Want het is inmiddels hoeveel jaar geleden dat ik de laatste live uitzending hier gedaan heb. Ik denk dat 6 jaar geleden of 5 jaar terug is dat ik hem live
0: ik denk wel zoiets. Tegen de tijd dat Agent Rock hierop begon. Misschien nog 1 keer daarna.
1: Of, ja, precies. Ja. Dat was voor mij meteen een excuus om gewoon niet meer te komen. En toen appte Arnold mij van, joh, hey, Route 728 gaat vroeger beginnen vanaf de aankomende show dus weer, vanaf 1 juli. Dan begint Route 728 niet meer om 7 uur, maar om 5 uur. Zou jij de allerlaatste show live willen doen? Nou, toen dacht ik, weet je, dat moeten we gewoon doen. Gaan we doen!
0: Ja, tenminste, er zijn nog 2 deze maand, maar waarschijnlijk de laatste Agent Rockcast die dat ook kan redden. En volgende week nog even kijken. Dus dan speelt Nederland zelf al ook gelijk. En kon ik ook zelf niet tussen 7 en 8. Dus dan vandaag de laatste live mogelijkheid.
1: Precies.
0: Ja, precies. Dus we gaan even naar The Story of Rock. Ik heb alleen de promo, de uitzending is laatst nog een keer herhaald. Van Appie Bier en Mats Schoenmaker. En dit was destijds de promo. Vanavond van 7 tot 8... is er weer Route 728 op Verdal FM.
2: Vanavond in Route 728, The Story of Rock.
0: Deze week gepresenteerd door Appie Krullen. Jawel, bekend van onder andere...
3: Mijn Appie Bier, mijn Appie Bier, meer plezier, mijn Appie Bier.
0: De samenstelling ligt in handen van Mark Schoenmaker. Ze nemen u mee in een trip door de tijd in The Story of Rock. Dit vanavond in Route 728.
2: Tussen

0: Jawel, de promo. Een van de of een duo gastprestatoren. Toen nog wel regelmatig verschillende gastprestatoren gehad in de tijd. We begonnen destijds ook met Roots Have to Wait Goes Live in de studio van Vecht LFM.
1: Ook nog,
0: is ooit begonnen.
1: Ja, toen kwam ik met het fantastische idee om live bands wat meer te gaan doen. Want Arnold die vond het leuk om wat bands en zo in de studio te hebben. En dat kon ik alleen maar beamen. Dat is toch hartstikke tof om te doen. En toen zijn we begonnen met echt bands uitnodigen in de studio. Dus hier lekker optreden. En later is dat zich helemaal door gaan ontwikkelen tot echt sessies in de kroegen. En dat hebben we in Hardenberg gedaan. We hebben het in Ommen gedaan. We hebben het in Nieuw-Leusden nog gedaan. Dus we hebben 3 seizoenen Roots 728 Live, Coast Live extern gedaan. Maar dit was volgens mij nog... hier in de studio, hè?
0: Ja, de Nieuwe Loo was toen in de studio aan het Westeinde. Dus dat was 23 juni 2007. Goed dat ik de datum erbij heb gezet.
1: Ja. Maar als mensen dit nou horen en zeggen van... nou, dat willen we ook wel. Want er is een hele nieuwe groep muzikanten natuurlijk opgestaan. En wij daagden eigenlijk alle rockers uit... om semi-akoestisch bij ons langs te komen. Om gewoon eens een show neer te zetten. Ja. Je kunt altijd even appen, mailen, bellen en we regelen wat. Toch?
0: Daarom. Mogelijkheid genoeg. We gaan naar nummer Stroheim.
2: Oké.
0: Toevallig is een van de muzikanten hier ook aanwezig.
1: Heel toevallig.
0: Druk papa aan spelen.

0: Janne Nieuwlo.
1: Ik kan.
2: Geweldig.
0: Dat was toch wel echt wel heel erg leuk, hè? Zulke opnames.
2: Ja, zeker, ja. Ja.
0: Gewoon doen.
2: Gelukkig hebben we de opnames nog.
0: Nou ja, wie weet komt het ook nog wel. Dat was in juni, dus 23 juni 2007 waren zij live in de studio. En we hebben in die tussentijd ook ontzettend veel bandjes al gehad hier, hè?
2: Ja, en ook op locatie natuurlijk. Onder andere in het Stone Rock Festival.
0: Ja, ook nog.
2: Dus een interview kon ik niet zo snel paraat hebben. Maar ik heb nog wel even het nummer van de Rachende Mannen erin gezet.
0: Dat is tof.
2: Misschien volgende keertje dat we dan nog een stukje van je interview met Bob Fosco, die helaas niet meer onder is, kunnen laten horen.
0: Zeker. Dus, maar volgens mij missen we. Gaan we eerst naar Bob Fosco? Of gaan we eerst naar de Rachende Mannen? Of gaan we eerst naar Not Shakespeare?
2: Not Shakespeare, die is nou weer verschoven.
0: Vind ik wel heel erg leuk om eventjes naar Not Shakespeare te gaan. Want dat was een jaar later weer, dat was 23 februari. Toen kwam Not Shakespeare in de studio.
2: Ja.
0: En hij was leraar aan de muziekschool in Friesland. Toen had hij net de release van zijn album. En helemaal zelf met zijn akoestische gitaar. We hebben best een leuke avond gehad met elkaar.
2: Ja, dus 23 februari 2008, Not Shakespeare.
0: Ja.

0: Speelt hij hem niet af?
1: Nee.
0: Nou ja, dat kan gebeuren. Af en toe heb je daar nog steeds... Dan weet iedereen in ieder geval dat het live is.
1: Ja, dat zeker. Ja.
0: Daar gaat het toch om?
1: Ik moet nog even een trucje aan uithalen. Volgens mij, dan moet hij hem even scannen.
0: Ja, maar Not Shakespeare was dat natuurlijk met Lonely Bar. It's Sitting at the Lonely Bar.
1: Yes.
0: En daarna heeft hij nog wel wat optredens gedaan en zo. Maar is vooral zijn carrière is hij doorgestoomd om in de muziek dus mensen te helpen.
2: En een schrijf!
0: En ik hoorde daar volgens mij Bob Fosco dwars door mij heen lullen. Gaan we nog eventjes luisteren naar de Rachelman. Het is trouwens ook nog, welk nummer gaan we draaien?
1: Dat komt door je grote bek.
0: Oh.
1: Niet persoonlijk bedoeld.
0: Nou, dat mag best wel hoor. Rachel de Mannen is trouwens ook ons favoriete nummer. Is dan eigenlijk Poep in je hoofd van de kids.
1: Ah, dat kunnen we ook.
0: Maar deze die mag dus ook. Maar jongens, eventjes niet helemaal luisteren. Hè? Dus het is 18+.
1: Oké.

0: Dag de mannen, rest in peace, Bob Fosco.
1: Dat komt door je grote piep. Ja, nou, het is wel een fantastische man hoor. Die hebben we geïnterviewd op Stone Rock Festival. Wat ook heel leuk georganiseerd door mensen uit Dalsen. Hè? Dat is echt een Dalsener festival. Bas, ja. En deden ze goed. Jammer dat ze ermee gestopt zijn.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Zijn. Maar goed, ja. Iedereen krijgt daar krijgt zijn eigen ambities en zijn carrières natuurlijk. Ga gewoon verder.
0: Ja. Net zoals die van Kelly, geloof ik.
1: Precies, want dat zei ik net tegen je. Wij hebben op verschillende plekken Route 728 Goes Live gedaan. Hè? En dat Route 728 Goes Live hebben we als een van de eerste keren ook in de herberg. Of de herberger.
0: De herberg. Ja,
1: de herberg in Hardenberg
0: Ommen.
1: Gedaan. Ommen? Was dat in Ommen?
0: Ja, Ommen, ja. Ja, Hans.
1: Heeft Kelly's Vacation in bij Hans gespeeld?
0: Ja, dat was, daar ben ik alleen maar bij geweest.
1: Oh, je bent niet in... Niet? Oh, nee, nou, we hebben

0: letterlijk heel veel dingen gedaan. Ja, inderdaad.
1: Ja, het is ook zo lang geleden alweer.
0: Ja, ook trouwens ook leuk voor mensen die luisteren. Je kunt tegenwoordig op Twitch TV ons ook zien. Dus check eventjes de link twitch.tv/vechtalfm. En dan zie je dus ook onze Arnold en dan zie je mij. Maar dan zie je dus ook waarom je af en toe op de achtergrond een paar schreeuwende kinderen hoort. Want ja, die moesten natuurlijk ook mee.
1: Ja, zwaai maar even naar de camera.
0: Even zwaaien.
1: Voor de kijkers thuis.
0: Gaan we luisteren naar de opname in november 2009. Dat was dus het eerste seizoen wat we daar deden. En luisteren we naar Kelly's Vacation met Best in Me.
2: Nou, wat voor nummer hebben jullie in petto voor ons?
3: We gaan nu ons eerste nummer spelen. Wat we echt... In de tijd had ik wel nieuwe nummers geschreven al. Maar dit is echt het eerste nummer wat we als complete band hebben gespeeld.
2: En jij hebt de nummer geschreven?
3: Ja, ik schrijf ze.
2: En de nummer heet?
3: The Best in Me.
2: The Best in Me. Ja. Nou, we gaan ons weer voorbereiden allemaal. Ja, Kelly's Vacation met The Best in Me.

0: 16 jaar geleden alweer was deze opname van Kelly's ja. Vacation.
1: Ja, en nog altijd is muzikaal actief, begrijp ik.
0: Ja, zeker. Kelly Hofstede is al heel lang actief. Maar volgens mij was dit een andere jongen die heeft het hele bandje eromheen gevormd. En dat was in Ommen was dat, hè? In de herberg, niet in Hardenberg.
1: Ja. Dus, ja. Nog op het biljart.
0: Ja, op het biljart inderdaad.
1: Voordat het podium er was. Ja,
0: ja, voordat ze echt een poppodium ernaast hadden gebouwd en zo. En ja, dat waren mooie tijden. Maar zijn we alweer bijna aan het einde gekomen. Hè? We hebben nog maar een paar dingen in petto dit uurtje.
1: Er is nog een Who's Have to Wait Goes Live opname.
0: Ja.
1: Twee broers.
0: En dan gaan we nog eventjes naar een van de hoogtepunten. Waar we straks het nog wel over hebben. Maar dit is ook wel leuk. Want de meesten die kennen ze nu wel. Ze hebben best wel wat bekendheid gekregen als Ro. Maar voordat ze Ro waren en ze nog redelijk super jong waren, hebben wij ze al een keer op mogen nemen. En dat was volgens mij het derde seizoen dat we dat deden. Of was het het tweede seizoen?
1: Tweede seizoen.
0: In Ommen inderdaad. Dat waren de O'Reilly Brothers. Dus de tweeling die zich nu laat zien vooral in akoestische nummers met Ro. Ja. En dat deden ze dus in 2013 voor ons. Gaan we luisteren.
1: Yeah.

0: Mooie opname.
1: Ja, en je hoort ook echt dat ze een stuk jonger zijn dan dat ze nu zijn, nu ze roze zijn, hè?
2: Dank jullie wel.
0: Ik heb ze al een portie meer gehoord. Maar...
1: Oh, ja, ze hebben echt een stuk lagere stem die ze inzetten.
0: Oké.
1: Dus, maar het is toch echt fantastisch. Kijk, dat is het mooie als een radioshow al 20 jaar bestaat. En hoe lang bestaat Rock Tracks nou?
0: 34 jaar. Ja.
1: Als je shows hebt die zo lang bestaan, dan heb je ook heel veel dingen ervaren. En ook bandjes die dus zeg maar van heel klein en jong naar best wel groot al gegroeid zijn. Hè? Dat je die meekrijgt.
0: Ja, leuke dingen zo. Om die evolutie mee te maken.
1: Echt wel. En als je het over evolutie hebt gehad. Naast Route 728 deden we ook wel veel samenwerken met Blues Meets Rock. En als we dan ergens voor een bluesband of zoiets moesten doen, of we gingen een interview doen, dan koppelde dat wel eens aan elkaar. En dat hebben we ook gedaan met Rob Orlemans en Michael Caton. Die waren in 2015 waren ze in Nederland om te toeren. En dat namen ze allemaal op. En ik ben gewoon naar het Rips & Blues Festival gegaan. Stond daar bij de backstage. Ja, ik kom hier interviewen. Oh, hier heb je een bandje. En daar stonden we. En de meest aardige man die we tegen zijn gekomen backstage was Rob Orleman samen met Michael Caton. Die was net zo aardig. Echt totaal geen kapsones of wat dan ook. Nee. En toen hebben we dus een interview opgenomen. En dat vonden ze zo tof dat ze het uitgegeven hebben op een album. En dat album dat is inmiddels ook alweer 11 jaar geleden gereleased.
0: Okay.
1: En een maand terug zat ik te appen met Rob. En hij zei, ja, ik wil wel graag het album gaan re-releasen. Dus we gaan allerlei nieuwe dingen opdoen en zo. Ben in gesprek met Michael om dat te doen. En jouw interview was zo tof. En als we weer rond gaan reizen en Michael komt uit Amerika hier terug, ben jij dan ook weer, sta je open om weer een interview te geven? Want we hebben ze ook regelmatig hier live aan de telefoon gehad, hè?
0: Ja, ook wel zo. Met telefoon, ja. Dus, Michael Caton.
1: Ik zei al, dat gaan we doen. Geen probleem. Ik bel Arnold wel op en dan gaan we wat regelen. Alleen helaas kregen we dus anderhalve week geleden te horen dat Rob overleden is.
0: Ja.
1: En dat is wel iets waar we bij stil moeten staan, denk ik. Bij deze laatste van 7 tot 8. Want we gaan natuurlijk naar de 5 tot 6.
0: Ja, een stukje uit het interview van toen.
1: Ja, 2015.
3: No, but and then there was an idea. A promoter has an idea, a rock and roots concert. He likes me as a guitar player, and he said, "Man, can we do something different? You with another guitar player, pick one out." So I picked out Michael Caton. I phoned him up, and he said, "Hey, yeah, man, let's do it."
1: And then Michael, you got a phone call.
4: Yeah, well. I think it was a message or something.
3: It was the message, yeah.
4: Yeah, a message. And then, before Christmas of 2014?
3: Just around Christmas.
4: Yeah, a few months back. Yeah. And, Rob told me the same story he just told you. You know, he's had a promoter that wanted to do something a little different, you know.
1: And what were you doing at the time before you just got a message?
4: Oh, I think I was sleeping or something, I think, man.
1: No, but were you touring with
4: I was shoveling snow, man, is what I was doing, actually. I was shoveling snow in hell.
1: Yeah?
3: I explain very short in Dutch.
4: Okay.
3: Het is daar anders zoals de meeste, zoals wij wonen. Hun hebben gewoon een enorme lap grond rond het huis. En dat ligt vol met sneeuw en troep. En dan moet je opruimen natuurlijk. Want anders kom je niet weg met de auto. Dat is het eigenlijk. En dat was hij aan het doen in die tijd. Maar hij was niet aan het toeren. Nee. He wasn't playing, man. No gigs.
4: What?
1: You weren't playing any gigs.
4: Oh, not this period, no. The last tour I did was a little over a year ago, I guess. In January, February, March. Part of March of 2014.
1: Now, are you touring a lot around your own place?
4: No.
1: You're living in hell, so...
4: Yeah, I live in the hell.
3: Detroit.
4: I got back from that tour, you know, about a year ago, and my dad died a couple weeks later.
1: Oh, sorry.
4: And so I've been kind of taking care of my mom. She's 93 years old, and she still lives on her own, but I go there every day and check on her and stuff. So that's kind of all I've been doing, really. My daughter had a baby, my first grandson, here in November, so we go to
2: is
4: Chicago.
2: That your daughter is also a musician, or?
4: My middle daughter, Gina, is. My oldest daughter works for Motorola in Chicago, like in administration and stuff. And my youngest daughter is a high school teacher, teaches business class in a high school. So, but my middle daughter, yeah, she's, I'm trying to get her over here to Holland and Europe and stuff, actually.
2: You should, actually.
4: Yeah, she's got a group. She's in Los Angeles, and they do perform in L.A. and all the big clubs like Viper Room and the Avalon and Roxy and all that stuff. They got a really, her boyfriend's a record producer. Matter of fact, he produced my Hard on the Boogie album, and he's playing drums on a couple cuts. But I'd love to get my daughter over here, tell you the truth. She'd go over really big on a big
0: pop. En dat is ook echt gebeurd.
1: ja, daar hadden we het net over.
0: Ja,
1: ja, Gina Caton. Die gaat wel lekker. Die doet een soort van, hoe noem je dat toch ook alweer? Dat je best wel vrouwen sexy dansen en zo op muziek. Maar zij doet het dan echt op knijterharde metal. En een beetje industrial metal.
0: Okay.
1: Maar daar doet ze het al op.
0: Nou ja, het, nog 5 seconden. Dankjewel, Demi.
1: Het is afgelopen, jongens.
0: Oké, tot de volgende keer.
1: Dat zijn we vergeet ik helemaal. Ik zit naar jou te kijken.
5: Vechtal FM. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
6: Schat, volgende week hebben we jouw feest. En we hebben nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
7: Dan bel je toch Twente Verhuur?
6: Doet hij dat ook dan?
7: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwt het hele feestje op.
6: En dan zit wij straks met afwas.
7: Zelfs dat doen ze voor je.
6: Goh, lekker hoor.
7: Van twenteverhuur.nl.
8: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
6: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
7: Nee joh, Twente regelt alles.
6: Wow, daar kan ik wel aan wennen.
7: Twenteverhuur.nl.
8: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
9: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Vechtal FM en Noos FM. Nieuws.
10: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu één partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is de afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Vechtal FM. Rock Tracks.
11: Vechtal FM. Leo Goeie van Vengeance. 3 uurtjes gitaar wat zijn begonnen. Rock Tracks.

Yes, Bad Medicine. Dat aan het begin van deze nieuwe Rock Tracks uitzending. Van harte welkom. We zijn er weer tot de klok van 11 uur. Hier op Vechtel FM en Omroep Noos. En ja, fijn dat je erbij bent op deze speciale zaterdagavond. Zojuist was Davy hier in de studio. Samen met Sebastian en hun twee kids. En dat was een uurtje Roots After Eight. Nostalgie. Terugblikken op bijna 20 jaar Roots After Eight. Van 7 tot 8. En vanaf juli gaat Roots After Eight van 5 naar 6. Dus vandaag kon het even live gebeuren. Dus in ieder geval in Roots Have to Wait. Dus het was mooi om even terug te blikken en wat fragmenten en zo te kunnen laten horen uit de afgelopen jaren. Het is nu tijd voor Rock Tracks. Ook weer een boordevol programma. Natuurlijk een nieuwe cd van de week. En dat is deze week de nieuwe van de band Spread Eagle. Het album The Brutal Divine. Daarvan gaan we twee nummers draaien in het tweede uur. In het derde uur hoor je de nieuwste voorbij komen van onder andere Iron Regan. Left to Die met oud-leden van Def erin. Nieuwe Cult of Luna. En wat oudjes van onder andere The Great Cat en Fear Factory. Tweede uur onder meer de nieuwste van Ian Perry's Consortium Project. Het nieuwe van Malvada uit Brazilië. Electric Callboy met The Offspring komt voorbij. En ook gaan we terug in de tijd met onder andere Metallica en Surma. Het eerste uur hebben we een flink aantal leuke singles. De nieuwe van Shinedown, Lupo Nero, Tom Morello samen met Ter Tankian van System of a Down. Een bijzondere leuke samenwerking. Nieuwe Cloud Surfers en The Damn Truth komt allemaal voorbij. En terug in de tijd gaan we met onder andere Alice Cooper, The Cult en de Donna's. Die komen eraan.

De formatie Shinedown. Ze zijn weer terug met deze nieuwe single. Het nummer Young Again. Wel, wie wil dat niet? Dat was dus Shinedown. En een bandje die trouwens een paar jaar geleden nog een keer in Zwolle optrad. In Hedon. En ja, concertinformatie, dat hoor je natuurlijk ook in Rock Tracks. En dat komt later in de tour voorbij. Even een berichtje over Deep Purple. Op 3 juli komt het nieuwe album uit van Deep Purple. Getiteld Splat. En dat is geproduceerd door Bob Ezrin. En volgens de band wordt dat een zwaarste en meest energieke plaat sinds jaren. En zanger Ian Gillan schreef dat toe aan de volledig geïntegreerde rol van gitarist Simon McBride, die tegenwoordig deel uitmaakt van Deep Purple. En de bas en de drums zijn daardoor ook prominenter aanwezig in de mix. Dankzij dat ook is dat ook gebeurd. Ze hebben al 2 singles uitgebracht. Arrogant Boy en Diablo, dat is de nieuwste. Gaan we binnenkort even draaien. Ook al een lekkere track. En de band Deep Purple die zich altijd nog blijft vernieuwen na meer dan 120 miljoen verkochte albums. En ze zijn bezig met een wereldtournee voor te bereiden van 86 shows in 28 landen ter ondersteuning van de nieuwe CD Splat. Ik dacht dat er een afscheidstournee een tijdje geleden kwam, maar de band weet van geen ophouden. Gelukkig maar, want de nieuwe materiaal klinkt bijzonder lekker. Wel een band die helaas wel moest ophouden. Dat is Blackout. Manny van Oosten is een oude band. Die hoorden nog even voorbij komen in Route 728. Dit is nummer Saturday van Blackout.

Rocket on the radio. Raket op je radio wel. We gaan in ieder geval waardig hard vandaag hier. Dit is Rock Tracks waar je naar luistert met muziek van Chas Kane. Is de zangeres uit Engeland, Timmerdok, behoorlijk hard aan de weg. En een paar jaar geleden heeft ze nog een nieuwe cd uitgebracht. Die was nog cd van de week hier in Rock Tracks. En wel, we gaan even terug in de tijd met lokaal talent Prodigal Sons. Van de week was namelijk het persbericht dat ze een reunie gaan doen. De Prodigal Sons in de originele bezetting. Met Gerrit Veldman op gitaar. En wie nog meer? Rick en Albert doen ook mee. Natuurlijk Erwin Nijhoff. Ik heb een vinylsingeltje van het nummer Shut Your Mouth. De eerste single die ze ooit hebben uitgebracht. En die hoor je hier in de Rock Tracks om alvast een beetje warm te lopen voor 29 augustus.

muziek uit Finland. Lupo Nero. Hello, hello, hello. Is de nieuwe single van deze band. Een Finse alternatieve rockband. Die heeft de tweede single uitgebracht van hun aankomende tweede album. En dat nummer, zoals je hoorde, combineert aanstekelijke melodieën. Jaren 80 synthesizers. En een meezingbare refrein met een melancholisch thema over het terugzien van iemand uit het verleden. En het langzaam verliezen van je eigen identiteit. En frontman Marco Lupinero omschrijft het als het nummer als zowel het zonnigste als het verdrietigste nummer dat de band ooit heeft opgenomen. Dus de band keert weer terug naar het debuutalbum van uit 2025. En het nieuwe album zal in het najaar van dit jaar verschijnen. Dus we van Lupo Nero. Wel, straks terug in de tijd met The Gathering. En straks staat ook op de playlist Tom Morello samen met Serge Tankian, de zanger van System of a Down. Ze hebben samen een single gemaakt. Geweldige, lekker nummer. Maar eerst nou een oudje van The Cult. Concertinformatie komt er ook aan trouwens. Dit is The Cult met Fire Woman.

0: Voor precies een maand is het ook precies 29 jaar geleden dat dit nummer is uitgebracht. 13 juli 1997. The Gathering hoorde je met de May Song. En morgenavond staan ze in Leeuwarden op het Into the Grave Festival op het podium. In deze line-up dus met Anneke van Giersbergen op zang in het kader van 30 jaar Mendelian. Het album wat verscheen voor Nighttime Birds, waar deze track ook op staat. The May Song, hoe kan is het ondertussen alweer juli? Maar ja, de tijd gaat ook zo snel.
1: Hi, I'm Doro Pesh and you're listening to Rock Tracks with the Concertagenda. Rock on, see you soon.
0: Vanavond kun je naar Almelo voor een lekker stevig avondje bij The Little Church. Er spelen drie bands en dat zijn de Slayer coverband, Undawn en Cesspool in het kader van Metal Fest 4. The Exploited speelt op 20 juni bij het podium te Hogeveen, dus over een weekje. En 3 juli hebben we in de Little Church de Almelo een optreden van Marco Mendoza. De legendarische bassist die in het volgende uur nog even voorbij horen komen met de band Iconic. En de support band act is de Bottleneck Rockers in de elektrische uitvoering. 4 juli zou er een Slayer en Megadeth tributeavond zijn bij Café Caluna. Dat wordt uitgesteld tot nader datum. 17 juli is bij Caluna Vandenberg, de legendarische formatie. En het is ondertussen uitverkocht. 11 augustus ook bij Caluna de band Municipal Waste, de legendarische death metal formatie. En de kaartverkoop gaat erg hard. 29 augustus, we draaien ze al eventjes in dit uur. De Prodigal Sons reunie optreden in het openluchttheater te Ommen. Dus 29 augustus en in dezelfde periode van 28 tot 30 augustus is er bij Caluna de Metallic Camp. 17 oktober hebben we daar ook nog wat interessant staan. En dat is namelijk de band Anvil. En Killer treedt ook op. Dus bij Café Caluna op 17 oktober. Dat was het eventjes weer wat betreft de concertinformatie. We gaan door met een track van Tom Morello van Rage Against the Machine. Samen met Serge Tankian van System of a Down. Ze hebben samen de protestsong Adjourn It uitgebracht. En waarin ze zich uitspreken tegen de vervolging van immigranten. En de opkomst van hedendaags fascisme. Beide artiesten staan al jarenlang bekend om hun politieke engagement via respectievelijk Rage Against the Machine en System of a Down. Het nummer combineert een duidelijke activistische boodschap met zwaris van Tom Morello en wat extra gitaarwerk van zijn zoon Roman Morello. De muzikale stijl is niet erg vernieuwend, maar de krachtige, vertrouwde sound versterkt wel de impact van de boodschap. Tom Morello kun je nog live zien. 18 juni staat hij op Graspop en ietsje later staat hij op Pinkpop. En daar speelt hij op zondag 21 juni de 10th Stage. En wel, we gaan ze horen hier in Rock Tracks, deze combinatie met Adjourn It.

Voor een heleboel is het gebeurd met de school voorlopig. Iedereen die van de week geslaagd is, natuurlijk van harte gefeliciteerd. Het zal lukken om deze even te draaien vanavond. Van Alice Cooper, je hoorde hem met School's Out. En van Alice Cooper gaan we naar weer iets compleet nieuws. En dat is namelijk de band The Damn Truth. Deze band heeft getekend bij Frontiers Music. Ze komen uit Canada. En op 11 september van dit jaar komt er een deluxe editie uit van hun doorbraakalbum. Inclusief een bonus track. En ter gelegenheid daarvan is een geremasterde versie van het nummer The Willow uitgebracht. Een van de meest geliefde nummers van hun door Bob Rock geproduceerde. Bekroonde met een Juno-nominatie album. En ja, het nummer combineert krachtige rock met emotionele kwetsbaarheid. En het gaat over uithoudingsvermogen en volharding. En net als de lange carrière van de band zelf. Met de heruitgave en de nieuwe vinylversies wil de band hun recente succes wereldwijd verder uitbouwen en een groter publiek bereiken. Wil je ze in Nederland aanschouwen, dan kan dat zelfs, want ze doen best wel een aantal optredens hier in de buurt. 26 juni spelen ze bijvoorbeeld in Megen, Nederland. Vlakbij Nijmegen is dat. En dat is bij Lulboom Pop Festival is dat. Helmond speelt ze op 27 juni. Nieuwe Pekela op 3 juli. En ook nog in Os trouwens. 4 juli Nieuwe Pekela, 3 juli in Os. Arnhem op 5 juli. En in België ook nog een aantal optredens. Breda. En ook nog in Weert op 10 juli. Dus ze hebben best een aantal optredens. Ik zou zeggen, check it out op thedamntruth.com. De band ga je nou horen in Rocktracks met The Willow. The Damn Truth.

band die we zeker nog heel veel van gaan horen. Je hoorde The Damn Truth met de Willow. Ze mogen ook trouwens met Europe op tour, met de 40th Anniversary Tour. Dus mocht je dat gaan bezoeken, dan kom je zo nog tegen. En anders 26 juni bij Megan op Loodboom Pop, het eerstvolgende optreden in Nederland. We eindigen met Cloud Surfers Can't Feel, een nieuwe single. Tot zo in het tweede uurtje Rock Tracks.

0: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
3: Vechtal FM en Noos FM. Nieuws.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles geweest en de bacterie is niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. En Evides onderzoekt nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Kamil Mališak. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbara Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Vechtal FM.

0: Metallica met Of Wolf and Man. De band is momenteel op tour door Europa. Daar van de week volgens mij nog in Tsjechië. En volgens mij vanavond ook nog zelfs. Dus je hoorde ze in ieder geval met deze track van The Black Album. Tweede uurtje Rock Tracks is daarmee dus aangevangen. Fijn dat je er nog bij bent. En dit uur komt hier voorbij. De CD van de week van de band Spread Eagle. Het album The Brutal Divine. En daarvoor gaan we straks twee nummers draaien. En ook zometeen de nieuwste van Malvada. Ian Perry met zijn Consortium Project. En Ian Perry is ook nog een tijdje zanger geweest bij Vengeance zelfs. Dus ja, en nog veel meer leuke dingen. En ook nog even terug in de tijd met Surma, wat gothic metal. Eerst gaan we door met de supergroep, zoals het heet, de Hard Rock Superband Iconic. Met Michael Sweet op zang, die we weer kennen uit Striper. Joel Hoekstra zit erin, kennen van Whitesnake onder andere. Marco Mendoza speelt erin. Tommy Aldridge en Nathan James, hij is de zanger. En ze hebben van de week weer een nieuwe single uitgebracht. En dat is het nummer Take Me To The Place. En dat is afkomstig van het aankomende album. Die heet simpelweg 2, oftewel 2. En die komt op 31 juli aanstaande uit. Michael Sweet zegt dat het nummer Take Me To The Place een nummer is dat bewust teruggrijpt naar het verleden. In de kracht van de klassieke rock uit de jaren 70 en 80 viert. Hij benadrukt dat de band met dit project de klassieke rockfakkel wil blijven doorgeven en de sound levend wil houden. En gitarist Joel Hoekstra noemt de nummer een energieke samenwerking vol klassieke rock vibes, terwijl bassist Marco Mendoza de sterke prestaties van de hele band prijst. Het nummer maakt dus deel uit van het nieuwe album en we gaan hem beluisteren hier in Rock Tracks. Nieuwste van Iconic.
1: Vette riffs, pakkende melodieën, ga ook helemaal los. Iedere zaterdagavond met Rock Tracks.

Dames Malvada, deze band uit Brazilië hoorde je juist met het nieuwe nummer Aventura Favorita. Deze vrouwelijke Braziliaanse rockband Malvada heeft deze single uitgebracht van de week samen met een visualizer video bij Frontiers Music. Een nummer gaat over het vinden van iemand die je wereld groter laat voelen, maar tegelijk ook als thuis aanvoelt. De band werd opgericht in 2020 en groeide heel snel uit tot een opvallende naam in de Braziliaanse rock scene. Met veel live optredens en festivalshows. Ze hebben onlangs nog getoerd met Michael Schenker. En ze hebben nog een rock in Rio op de planning staan. Dat gaat in september gebeuren. En ook nog gaan ze op tour met... daar spelen ook Bring Me The Horizon. Avenged Sevenfold, Bad Omens onder andere. Dus het Rock in Rio festival wat dan weer in Brazilië plaats zit. Daar treden ze ook op. Je hoort ze zojuist hier in Rock Tracks. We gaan door met een andere release van hetzelfde label. Dat is namelijk Ian Perry. Deze zanger heeft de nieuwe single uitgebracht. Een nummer Legacy of Empires. En het is afkomstig van het aankomende album wat op 14 augustus gaat verschijnen. En dat is van zijn consortium project 6. En komt uit bij Frontiers Music. Het album is een ambitieuze terugkeer van deze progressieve metal rakes. En viert Perry's 45-jarige carrière als singer-songwriter. Het nummer ontstond volgens hem uit een krachtige riff van John Keddard en vormt de basis voor een episch cinematografisch album vol thema's als macht, nalatenschap en de opkomst en ondergang van beschavingen. Wel, dit project, de consortium project is met de muzikanten onder andere Van der Plas, Camelot en Pain of Salvation. Je hoort ze met Legacy of Empires, voordat we zo meteen naar de CD van de week gaan. Dit is Ian Perry.

CD van de week in Rock Tracks, de nieuwste Spread Eagle. Dat waren ze zojuist met het nummer Scars in Your Eyes. En dat na muziek van Ian Parrish Consortium Project. Wel, we gaan door met een oudje van Surma. Dat is het project rondom Victory Surmova. Zangeres uit Tsjechië die een tijdje in Nieuw-Leusden heeft gewoond. We horen haar met The City of Winds.

nieuwe release van Abstracted Mind. Daar is juist met Where It Begins. Een symfonische metalband met een nieuwe single. Dat is trouwens een ander nummer. Maar het is wel van het aankomende debuutalbum. Deze track die je zojuist hoorde, een nieuwe single, was heel erg rustig. Maar deze, dat is nog wel goed te doen. Where It Begins dus, de nieuwste van Abstracted Mind. Symfonische metalband. En in september komt het debuutalbum uit van deze band. Wel, iemand die de debuutplaats al heel lang achter zich heeft liggen, dat is de band Air Force. Bij Brave Words Records komt daar een nieuwe single uit en dat is het nummer Strange World. En dat is dan weer een cover van Iron Maiden. Jawel, Iron Maiden was van de week nog in Nederland, dus mooi dat die net nu ook verschijnt. De band Air Force is weer terug, een band die in de jaren 70 volgens mij al is begonnen. En in ieder geval, ze gaan weer op tour en dat samen met Raven, Girls' School en Alcatraz. En dat in Engeland. En dat gaat in december gebeuren. Maar je hoort ze nou dus met hun versie van Strange World. Dus Air Force.

10 juli is de datum dat je uitkomt. De nieuwe cd van de band Smoking Snakes. Je hoorde zojuist Trick or Treat. En dat nummer is afkomstig van het album van Smoking Snakes. Het album All Lights On, zo heet hij. Dus 10 juli is de release datum. Komt uit bij Frontiers Music. De plaat is geproduceerd door Jack Sturm. En laat de band horen die een mix van melodie, attitude en rauwe energie verder heeft verfijnd. Smoking Snakes roept uit tot een steeds sterkere liveband. Met ook een duidelijke muzikale identiteit en ambitie binnen de sleaze metal scene. Wel, zometeen gaan we weer naar de CD van de week van de band Spread Eagle. We gaan eerst naar de nieuwe single van Electric Callboy. Samen met The Offspring, Let the Good Times Roll.

tweede maal de band Spread Eagle. Dat waren ze met Pushed to the Limit. We gaan door met een track van het project Mortemia van Morten Veland, onder andere van Tristania. Hij heeft een album gemaakt met 12 covers en iedere keer wordt daar een andere gastzanger of zangeres mee voor uitgenodigd. En deze is met Miniva en dat is een cover van Creedence Clearwater Revival. I Put a Spell on You in de gothic uitvoering.

Mortemia met hun versie van I Put a Spell on You. Een hele bijzondere uitvoering zelfs. Gaan we door met Okmar. Deze hardrock formatie heeft een nieuwe single uitgebracht met de nummer Enslaved. Ze komen volgens mij uit Ierland. En ja, ze hebben al getoerd met Geoff Tate van Queensland ooit. En ja, ze hebben een lekker nieuwe single gemaakt met de videoclip voor het nummer Enslaved. Zometeen het derde uurtje Rock Tracks met onder meer de nieuwste van Iron Regan. Blackfield Brides, Chromax en Celestia. Tot zo.

0: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. Vechtal FM en Noos FM. Nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat opvallend veel plekken momenteel sneeuwvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM.

0: Master of No Mercy, een van de vele klassiekers van Suicidal Tendencies. Geweldige track om weer eens terug te horen en dat hoor je natuurlijk hier in Rock Tracks. Derde uurtje ondertussen, het gaat weer bijzonder snel vandaag, maar nog een vol uur in ieder geval in de planning. En na 11 uur nog even een uurtje de afterparty, deze maand nog. En vanaf juli dan zijn we RTV 4 en dan hoor je een bluesprogramma in herhaling tussen 11 en 1. Dus dat vanaf juli, maar vanavond dus nog gewoon de Rock Tracks afterparty met muziek uit de playlist van vorige week. Deze week hebben we weer ook weer veel leuke dingen, dus waaronder de nieuwe van een band uit Zweden genaamd Hard Smelta. Deze band heeft een nieuw werk uitgebracht, voor het eerst bij Icons Creating Evil Art. Zo heet de platenmaatschappij waar ze nu bij zitten. En ja, het is het startpunt van een aankomende album, Hard Rock. En dan schrijf je dat met de H-A-E en dan R-D Rock. Wel, ze staan bekend om een mix van hardcore, industriële noise, punk en een beetje zwarte humor. En ze bestaan al meer dan 10 jaar. Je hoort ze hier in Rock Tracks voor de eerste band Hard Smelta met Enjoy the Feast.
1: Meer dan metal. Dit is Rock Tracks.

We zijn weer terug, de formatie Iron Regan met Make It Ugly. Een van de tracks van hun nieuwe EP die op 18 september uitkomt. En ja, je hoort hem alvast in Rock Tracks vanavond. Dit is deze nieuwe track van Iron Regan. Bij Relapse Records komt het uit van deze Amerikaanse crossover trash band. In de originele bezetting zijn ze weer terug en de nieuwe release bevat maar liefst 6 tracks. En het heet Demonetization. 10 minuten duurt hij, dus allemaal kort maar krachtig. En dit was een van de lange tracks van 2 minuten 41. En ja, het wordt allemaal gecombineerd in een kenmerkende razende stijl. De punk, hardcore en trash metal. Zanger Tony Foresta noemt het een zwaarste en sterkste materiaal tot nu toe. En benadrukt de hernieuwde energie van de band. Dus Iron Regan, wie ook heel veel energie heeft, dat is The Great Cat. Ik weet niet of ze nog optreedt, maar in ieder geval destijds wel volop. Een nummer gaat over katmisbruik, oftewel cat abuse.

Magic Chromax, ze zijn weer terug. Vorige week draaide hem ook al eventjes. En ja, het is zo lekker. Dus vanavond nog een keertje Wired for Chaos. De band was nog op het Pitfest vorig weekend. En dat na muziek van Blackfield Brides van hun nieuwste cd. Hoorde je het nummer Certainty. En de eerste van het rijtje van drie was natuurlijk The Great Cat. Wel, Left to Die. Daar zijn we nu aan toegekomen. Op 17 juli komt het debuutalbum uit van Left to Die in Nietzsche Mortis. De band is opgericht door oud-leden van Death and Obituary. En ze hebben het album gemaakt als eerbetoon aan de vroegere dagen van Czech Death Metal. En aan Chuck Schuldiner. De band wilde oorspronkelijke demo's van Death nieuw leven inblazen met moderne, hoogwaardige productie. Zodat de fans de productie of de muziek beter kunnen ervaren. Volgens gitarist Matt Harvey laat het album horen hoe de allereerste Mantis Death songs al de basis legden voor het latere genre. En hoe de muziek zich stap voor stap ontwikkelde. Het is een bijzondere release om naar uit te kijken. De nieuwe Left to Die. Terry Butler zit er ook in, die we natuurlijk ook uit Death kennen. En hij noemt het nummer Witch of Hell. Een pure old school death metal track. En een voorbeeld voor toekomstige death en trash bands. Zo, luister goed. De nieuwste Left to Die.

0: Nederlandse formatie Sons of Node. Dat waren ze met een tweede cd. Een track daarvan tenminste. Het nummer is getiteld Final Epilogue. En dat is afkomstig van het album Consequence of Abundance. En die is op 15 mei jongstleden verschenen. Dus vanavond in Rock Tracks te horen. De band Sons of Node. En we gaan gauw door met de nieuwe release. Straks van Divya. Celestia. Maar eerst gaan we naar een oudje van Fear Factory. Dit is Scapegoat in de Pig Varken Mix.
1: He has not confessed, he has made no statement. Charges of murder have been accepted against him.

hoorde Celestia de Waarse zojuist met het nummer Buried. En dat naar muziek van Fear Factory. Een oudje was dat. Celestia is een nieuw release trouwens. Van hun komt het nieuwe album uit op 24 juli aanstaande. En ja, je hoorde van dat album Revelations in Black het nummer Buried. Dus de band Celestia. Uit Griekenland komen ze trouwens. En van Celestia gaan we naar Cult of Luna. Deze band die al even meedraait. Die heeft een nieuwe cd gemaakt. Het tiende studioalbum komt eraan. En die komt op 6 november aanstaande uit. En vanavond alvast een voorproefje daarvan. En dat is het titelnummer In the Shadow of Your Shadow. Er is ook een visualizer van verschenen op YouTube. Het nummer gaat over een innerlijke verrader die ooit overwonnen leek, maar altijd verborgen aanwezig bleef. Volgens Johannes Persson, zanger-gitarist van de band. Het thema draait om het idee dat duistere kanten van de persoonlijkheid nooit volledig verdwijnen, maar wachten op het juiste moment om terug te keren. Hoe dat klinkt, dat hoor je nou in de nieuwe Cult of Luna.

nieuwste Antseeker, nieuwe release bij Metal Blade Records. 19 juni is de release datum, dus volgende week dan komt je uit. Het album Coffin Born. Wel, we gaan door met To The Grave. Van deze band hebben we een nieuwe track en dat is het nummer Ice Talk Ablations. En als het lukt hierna nog Echoes of a Dying World. Ik neem van afscheid, ik wens je een hele fijne voortzetting van dit weekend. We zijn het donderdag weer op Kiel 85. Vrijdag s'nachts is daar de herhaling. Zaterdag weer op Noos en Vechtal FM. Graag tot dan.

0: tovels, geen catering.
1: Dan bel je toch Twente Verhuur?
0: Doet hij dat ook dan?
1: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
0: En dan zit wij straks met afwas.
1: Zelfs dat doen ze voor je.
0: Goh, lekker hoor.
1: Van twenteverhuur.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
0: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
1: Nee joh, Twente regelt alles.
0: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
1: Twenteverhuur.nl.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenwagonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Vechtal FM, nieuws.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. De 62-jarige Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die ook uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat en kregen 200.000 mensen het advies om water voor de zekerheid te koken voor gebruik. Afgelopen dag heeft drinkwaterbedrijf Evides extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. De tocht eindigt bij de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag werden een groep schoolkinderen en hun begeleiders aangereden door een automobilist. De 19-jarige bestuurder is opgepakt en zit nog vast. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwleusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties. Vechtal FM.
3: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
4: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.

0: Vechtal FM.
1: EG ten Kate in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Kate in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
0: Vechtal FM Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. En daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme demonstratie was daar weer een reactie op. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet gevonden. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1. En op dit moment start nog een wedstrijd op het WK. Brazilië en Marokko spelen in groep C tegen elkaar in New York. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV 4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun. Samen.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag spelen Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM. Yeah. De nacht van Vechtel.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, het is een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer één zijn, echte mannen huilen niet maar zien me leeg zijn.

0: En weet je nog?
1: Radio Neuleuzen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM. Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.